FM 106.0. Bonne tournée. Mustafa khairul khadimi serin bu magri borom juma ji borom magal gi borom kala gi nodu mbacke bari cheikh ahmadou bamba khadim rasul cheikhna al khadimi serin touba serin touba serin touba serin touba serin touba serin touba ana sabri serin touba jambarja borom ndiarem khadim al mustafa khairul khadim serin bu magri borom jumaaji borom magal gi borom kala gi nodu mbacke bari serin touba serin touba serin touba borom ndiarem ana soppe mayu cheikh salihu jamar ja serin touba borom ndiarem khadim al mustafa khairul khadim serin bu mag borom juma ji borom magal gi borom kala gi nodu mbacke bari khadim rasul cheikhna al khadim serin touba serin touba serin touba serin touba serin touba serin touba ana soppe mami cheikh sidi al mukhtar jambar ja serin bi ya julli kullu jewal serin bi ya julli biro narba serin bi ya julli jegege serin bi julli galwa julli dawme julli basali julli mayomba julli limberweli julli gabon julli kongo belso julli garambasa julli galwa julli gabon julli mayomba julli limberweli julli garambasa julli kablabisa julli pirasamodi julli konakiri julli tanosi julli jewal julli konakiri serin touba serin touba serin touba serin touba serin touba serin touba serin touba ala sope khadim al mustafa jamba ja serin touba ya julli tunu jewal serin bi ya julli biro narba julli mayom julli gabon julli kabla bisa julli biro samod julli banana julli girigiri julli ildi buriki julli cameron julli garambasa julli kabla bisa julli kalwa julli mayomba julli gabon julli limberweli julli garambasa julli kabla bisa julli kongol belsi julli banana julli girigiri julli cameron julli tejige julli touba julli sanosi julli sanosi julli sanosi
Tuba, and a supper sitting Tuba, Yamaja, sitting Tuba, Gaula Tuba, Jimakabai, Yellow, Gaula.